0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
4: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: voor de APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: FAI Autogroep.nl.

0: De Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: CFM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar Fai Autogroep.
1: Fai Autogroep?
2: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Heijmans, installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-t.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio.
2: Alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: En ook deze. Daar.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Hey, boerster,
4: zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen.

0: is lijn. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze.
2: Alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Allemaal bij de

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranjemars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn auto moet weer voor de APK.
3: Dan moet je naar FAI Autogroep.
2: FAI Autogroep?
3: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
2: FAI Autogroep, klinkt goed?
3: Kijk even op faiautogroep.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E.

Radio. En ook deze.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft na een aantal veiligheidsincidenten de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Plus en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Plus en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuze panda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Heijmans installatietechniek. Energiek. In elektrotechniek, voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

uur op Dongstad Radio. En ook deze.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Rebecca.
1: Dan moet je naar Fai Autogroep.
0: Fai Autogroep?
1: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: Fai Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: Faiautogroep.nl.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
5: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist die dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Autogroep.
3: Fai Autogroep?
4: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Faiautogroep.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Hey, boys,
2: zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat het precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
5: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat een man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek, voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

Radio. En ook deze.

0: CFM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
3: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Tuinmans, installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Haanmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haanmans installatietechniek. Kijk op haanmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: way. I had to do.
1: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
2: De Utrechtse Top 100.
1: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
3: It's hard to say goodbye.
1: Of deze.
4: Wees niet dat je klaar bent.
1: En deze hoort er ook bij.
5: Maserati, huis op Bali.
1: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en de meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn auto moet weer voor de APK.
3: Dan moet je naar FAI Autogroep.
2: FAI Autogroep?
3: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
2: FAI Autogroep, klinkt goed?
3: Kijk even op faiautogroep.nl.
2: faiautogroep.nl.
4: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: Randstad Radio.
1: Oh life.
0: En ook deze.

0: op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegwerpbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar FAI Autogroep.
3: FAI Autogroep?
4: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: FAI Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: FAI Autogroep.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Fresenius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: uur op Domstad Radio.
1: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wist niet dat je klaar bent.
1: En deze.
0: En ook deze. Bij.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: blijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: Randstad Radio.
1: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wist niet dat je klopt.
1: En deze.
0: En ook deze. Over.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: spreken.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, vier anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na twee bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchtten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent Logistics.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: CFM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Heijmans, installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: Kickstart Radio. En ook deze.
1: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
0: Allemaal bij de...

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt bent.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: De APK.
1: Dan moet je naar Fai Autogroep.
0: Fai Autogroep?
1: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: Fai Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: Fai Autogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.